0: Nummer Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterbus. Number 1.
2: Number 1.

Damn, baby, you got a bright future behind you.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Somebody stop hanging with you, they start talking about you, girl. That's right. You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about you. Don't think it's just, oh man, I ain't talking to him in a minute. We good. No, he talking about you.
2: Yo, Nano.

Baka galenteng, Diego baka ike rainbow.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die divisies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
0: Lim FM. Inderdaad, de andere radio.

0: 91.7. This is Lim Avam.
1: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.
2: Enjoying the music on Lim FM.

0: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
1: Omwikama.
0: Oi, omwikama. Fai omwikama.
1: Ruwaka dape, ai. Go.
0: Hey, dik alasan. Ugo snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Ruku wantar ku dape. Oke, Arkino, taye back. Woteke mi.
0: Ya, wantar ku afu mako tekusan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV.
3: Blim FM. Serving you with the best of music.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, zondag.

Een grote gezegende morgen op deze zondag. U luistert naar Revival Now, gebracht door Bethel Oproem aan de Matapika straat 6 de Flora. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen en I am your host today. En geliefden, vandaag gaan wij luisteren naar gospel music. Vandaag gaan wij bidden voor u. Vandaag gaan we luisteren naar een interview van zuster Soraya Donu. En we hebben een boodschap uit Gods woord getiteld Helped by God. Met andere woorden, vandaag is uw dag en de Heere gaat u bemoedigen. En de Heere gaat u richting geven terwijl u luistert naar dit programma. We gaan starten met twee nummers. Het eerste nummer is No Fears van Christian Love. En het tweede is een aanbiddingsnummer You Are Worthy of My Praise van Jonathan Butler.

0: Yes, we hebben kunnen aanbidden op het mooie aanbiddingsnummer You Are Worthy of My Praise van Jonathan Butler, een gezalfde gospelzinger en worship leader. We zijn helemaal klaar om te gaan luisteren naar het woord van God voor vandaag. We hebben een boodschap getiteld Helped by God. Mensen, wat er ook gebeurt in uw leven, als de Heer u niet helpt, dan zitten we in een diepe probleem. Ja? De tekst uit de Bijbel, uit de Psalmen, zeggen ook: tenzij de Heer het huis bouwt, zwoegen de bouwlieden te vergeefs. Het is de Heer die ons moet helpen in dit leven hier op aarde. En zuster, oftewel ouderling Wendy Wilson, zal ons hier alles over vertellen terwijl zij een boodschap predikt. Help by God. Mogen deze boodschap u zegenen en u helpen.
1: Goedendag, geliefde luisteraars. Welkom bij het programma Revival Now. Ik ben ouderling Wendy Wilson en ik dien in de gemeente Bethel Opperroem onder pastor Patrick Botse. Ik ben vandaag wederom in de gelegenheid om u te bedienen vanuit Gods woord. Ik wil u vragen om iemand te bellen, iemand te appen en uit te nodigen om mee te luisteren, want de Heer heeft een woord voor u. Ik wil u vandaag bemoedigen vanuit Handelingen 3. We gaan lezen vanaf vers 11 tot vers 19. Daar staat er de toespraak van Petrus. En toen hij Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk rondom hen te hoop in de zogenaamde zuilengang van Salomo, vol verbazing. En Petrus zag het en antwoordde het volk: mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover, of wat staat gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen? De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijk, die gij hebt overgeleverd en verlogen ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde dat men hem moest loslaten. Doch gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en begeert dat u een man die een moordenaar was geschonken zou worden. En de leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in u aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschap had, dat zijn Christus moest lijden. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelg worden, opdat er tijden van verademing mogen komen voor het aangezicht des Heren. Halleluja. Weet u, we hebben dit tekstgedeelte gelezen en we zien in het eerste gedeelte, vanwege de tijd hebben we niet alles gelezen, maar u mag dat lezen voor uzelf vanaf vers 1. We zien dat Petrus en Johannes een man hadden genezen die vanaf zijn moederschoot verlamd was. En het volk was met ontzetting en verbazing vervuld over wat met de man gebeurd was. Weet u, terwijl deze man was reeds jaren verlamd. En we zien dat hij elke dag gedragen moest worden en bij de poort werd neergezet van de tempel. En hij vroeg een aalmoes aan de tempelgangers. Weet u, wanneer we deze dingen zien, we zien ze heden ten dagen ook, Mensen die verlamd zijn, mensen die op straat zijn, soms in winkelzaken, in het centrum, en ze vragen naar een aalmoes. Maar deze man was verlamd. Deze man kon niets doen. Deze man was afhankelijk van wat hij kreeg van de tempelgangers. En hij was dagelijks daar om zo te kunnen voorzien in wat hij nodig had. En we zien dat terwijl Petrus en Johannes deze man door de kracht van de Heere Jezus hadden genezen, was het volk verbaasd erover wat er gebeurd was. Want hoe kan dat? Gebeuren er nog wonderen? Dat zijn de vragen die mensen stellen. Kunnen mensen nog genezen worden? Kan mijn situatie nog veranderen? Is er iets dat me kan helpen uit die situatie waarin ik ben? En deze man was precies zo in een radeloze situatie. Hij was totaal van mensen afhankelijk. En terwijl Petrus en Johannes deze man genezen hadden, was het volk ondersteboven van wat er gebeurd was. Ja, want wonderen gebeuren niet meer elke dag. Het was niet iets dat ze gewoon waren. En ze spraken erover. En op een gegeven moment moest Petrus de menigte aanspreken. Ja, hij moest ze aanspreken om uit te leggen wat er feitelijk gaande is. En de mensen dachten, oké, Petrus en Johannes hebben deze man genezen. En ze dachten dat Petrus en Johannes deze man uit hun eigen kracht of vanwege hun godsvrucht hadden kunnen genezen. Maar ik wil u iets zeggen, luisteraars. Weet u, wonderen kan de Heere Jezus alleen doen. Wonderen gebeuren nog steeds. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dat is een belangrijk gezegde. Maar ik wil u zeggen, het berust op waarheid. Ik wil u zeggen dat er een God is die nog steeds wonderen doet. Terwijl u luistert, ik weet niet welk wonder u nodig heeft. Maar stelt u zich open en u zult het wonder dat u nodig heeft van de Heere ontvangen. Weet u, terwijl ik bezig ben met deze boodschap, wil ik u zeggen, het wonder dat u nodig heeft voor uw situatie, maakt u zich klaar vandaag, want u zult het ontvangen in de naam van Jezus. En we zien dat Petrus begon te praten. En Petrus begon te vertellen over Jezus. Hij sprak over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de God van zijn voorvaderen. Maar weet u wat heel belangrijk is? Als we de God van onze voorvaderen niet kennen, de mensen kenden de God van hun voorvaderen niet. Ze kenden Abraham niet. Ze kenden Isaac niet. Ze kenden Jacob, de God van hun, kenden ze niet. Die namen waren ze bekend, ja. Maar ze waren niet bekend met de God die deze voorvaderen van ze hadden gediend. Want ten tijde van Abraham, ten tijde van Isaac, ten tijde van Jacob, heeft de Heere wonderen gedaan zonder tal. En weet u, terwijl dit wonder werd gedaan, moest Petrus te voorhouden. Zeg, dit wonder is gedaan door de kracht van de Heere Jezus. Dit wonder is gedaan door de God die Jezus, die de Heere als leidsman had gestuurd, ten leven. Maar jullie hebben hem ter dood gebracht. Dat wil zeggen, ook Jezus die de Heere heeft gestuurd, hebben ze niet herkend. Weet je, vaker is het zo dat we in situaties zijn en onze oplossing manifesteert zich, maar we herkennen het niet. We zitten in situaties en onze helpers komen naar ons toe, maar we herkennen het niet. Weet je, het is heel belangrijk dat we gefocust zijn. En onze focus moet zijn op de Heere Jezus. Want het is de Heere Jezus die situaties verandert en geen ander. Hij gebruikt mensen. Omdat we in een wereld leven met mensen. En de Heer is geest en hij heeft een lichaam nodig. Ja, vandaar dat hij mensen gebruikt. Maar het is heel belangrijk te weten dat de Heer nog steeds wonderen doet. Uw eigen kracht kan u niet redden. Uw wijsheid kan u niet redden. Uw kennis kan u niet redden. De afgoden die we dienen, het kan ons niet redden. We hebben de Heer Jezus nodig. Weet u, het is de Heer Jezus die wonderen doet. Het is de Heer Jezus die het volk had verworpen. Door de kracht van de Heer Jezus konden Petrus en Johannes deze man genezen. Weet u, het is heel belangrijk dat we op scherp zijn. En dat we de hulp die de Heer naar ons toesturen, dat we het herkennen. Want in de eerste instantie was het zo dat deze verlamde man, hij keek op naar Petrus en Johannes in de hoop wat geld van ze te ontvangen. Om een aalmoes te krijgen, zodat hij in zijn levensonderhoud kan voorzien. Maar we zien, deze man had iets meer nodig dan alleen zijn levensonderhoud. Deze man was verlamd. Deze man kon niet lopen. Hij kon niets voor zichzelf doen. Deze man was totaal van mensen afhankelijk. Weet u, er zijn situaties. En ja, zelfs heden ten dagen. Weet u, soms heeft u geen vis nodig. U heeft een hengel nodig. Soms is het geen geld dat u nodig heeft. U heeft voorziening nodig. En die voorziening komt niet alleen door geld. Maar als u bijvoorbeeld een werk kan vinden, heeft u voorziening. En dat is precies wat er aan de hand was met deze verlamde man. Hij had niet alleen een aalmoes nodig. Hij had ook genezing nodig. Hij had een doorbraak nodig. Hij moest er vanaf dat hij constant geholpen moest worden door mensen. Dat hij gedragen moest worden door mensen. Elke dag, day and night. U kunt zich voorstellen, deze man was afhankelijk. Maar weet u, het maakt niet uit als u afhankelijk bent. Maar van wie bent u afhankelijk? En de Heer Jezus had deze man op zijn agenda. Voor die dag was deze verlamde man op het agenda van de Heer Jezus. Weet u, Jezus is verworpen. Jezus is gegezeld. Hij is aan het kruis genageld door dezelfde mensen die verbaasd waren over het wonder dat Petrus gedaan had. Hij is verworpen uit onkunde. Hij is verworpen omdat men niet wist wie hij was. Hij is verworpen omdat ze niet wisten dat het de God is die wonderen doet. Want als je het niet heeft ervaren, kunt u niet erover praten. Maar ze hadden een ervaring. Want ze hebben gezien dat de verlamde man, die vanaf zijn moederschoot verlamd was, dat hij plotseling kon lopen. Weet u, ik wil u zeggen met een woord van de Heer. Het is uw tijd voor uw plotselinge wonder. Ik weet niet voor wie dit woord is, maar het is tijd voor uw plotselinge wonder. Het is tijd voor uw plotselinge doorbraak. Het is tijd voor uw plotselinge genezing. Het is tijd voor uw plotselinge bevrijding. Het is tijd voor uw plotselinge ommekeer. U die een ommekeer verwacht van de Heer. Het is tijd, zegt de Heer. Het is tijd dat de Heer in uw leven komt. Het is tijd dat de Heer een verandering brengt. Ja, uw ommekeer gaat er plotseling zijn. Ja, uw oplossing gaat er plotseling zijn. Uw helper gaat er plotseling zijn. Uw doorbraak gaat er plotseling zijn. Maar u moet de Heer verwachten. Weet u, velen van ons hebben helpers nodig. Want we bezitten kennis. Maar we weten niet hoe we ermee moeten omgaan. Ja, daar heeft u een helper nodig. En vandaag zeg ik u met een woord van de Heer. Uw hulp komt van de Heer. Uw hulp komt van de Heer. Uw hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Het is tijd dat uw situatie plotseling gaat manifesteren. De oplossing die u nodig heeft, waarvoor u bidt, waarvoor u de Heer vraagt, waarvoor u tot de Heer roept. U kijkt uit en de oplossing blijft uit. Ontvang uw plotselinge wonder. Ik wil u zeggen met een woord van de Heer. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Als u de Heer Jezus heeft, verwacht u wonder. Als u de Heer Jezus heeft, verwacht de ommekeer. Als u de Heer Jezus heeft, kan er van alles gebeuren. Oh ja, de Heer zijn woord zegt het aan ons. Weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. En het is uw seizoen van joy die is aangebroken. Maar u heeft een wonder nodig. U heeft een wonder nodig. U heeft een wonder nodig. Weet u, terwijl Petrus tot de menigte sprak, vertelde hij ze wat er feitelijk mis is gegaan. Die Jezus die ze tot hulp is gestuurd, hebben ze verworpen. Die Jezus hebben ze gekruisigd. Die Jezus hebben ze gefolterd. Die Jezus hebben ze geweigerd om hem aan te nemen. Die Jezus die geneest. Het is die Jezus die bevrijdt. Het is die Jezus die opricht. Ja, die Jezus die kracht geeft. Die Jezus die verlamde geneest. Die Jezus die blinde ziende maakt. Dat is diezelfde Jezus die ze hebben gekruisigd. Het is diezelfde Jezus die redding brengt in uw situatie. Het is diezelfde Jezus die met u is in elke storm. Het is diezelfde Jezus die het antwoord is. Het is die Jezus die ze hebben gekruisigd. Ja, die Jezus is de oplossing. Het is die Jezus die de oplossing is. Weet u, misschien heeft men u eerder Jezus gepresenteerd. En u heeft de Heer Jezus geweigerd. Deze mensen hebben de Heer Jezus ook verworpen. Maar weet u, we dienen een God die goed is. We dienen een God die van ons houdt. We dienen een God die genade schenkt. We dienen een liefdevolle God. We dienen een God die dwars door elke situatie heen kijkt. En ons bekijkt vanuit het oog van zijn liefde. Weet u, de Heer Jezus houdt van u. Ondanks wat er gebeurd is in uw leven. Ondanks uw situatie. De man waarover we hebben gelezen, hij was verlamd. Wat is uw situatie? Wat is uw situatie waardoor u heen gaat? Wat is de oplossing die u dringend nodig heeft? U heeft Jezus nodig. Want Petrus en Johannes konden deze man niet genezen door eigen kracht. Maar ze hebben deze man genezen door de kracht van de Heilige Geest. U heeft de Heer Jezus nodig om het te maken. U heeft de Heer Jezus nodig om door te breken. U heeft de Heer Jezus nodig om te overwinnen. Ja, ik zeg u dit. En ik kan u ervan overtuigen. Want het is de Heer die levens verandert. Niemand anders kan dat doen. Stelt u zich voor hoe deze man zich heeft gevoeld. Stelt u zich voor dat hij van het een op het andere moment kon lopen. Die man die verzwakt was in zijn ledematen. Die man die zelf niet kon staan. Hij kon niet lopen. Hij kon niets voor zichzelf doen. Hij was totaal afhankelijk. En op de ene moment was hij vrij daarvan. Hij kon staan. Hij kon lopen. Hij kon dansen. Hij kon zelfs zijn zaken in orde maken. En hij was totaal onafhankelijk. Prijs de Heer voor dat wonder. Prijs de Heer voor wat hij heeft gedaan in het leven van die verlamde man. Ik wil u zeggen, de Heer wil hetzelfde voor u doen. Ik wil u zeggen, de Heer heeft die verlamde man genezen. Maar uw genezing wacht ook op u. Uw doorbraak wacht ook op u. Uw overwinning wacht ook op u. Ja, het is een plotseling wonder. Het is een plotseling wonder. Het is een plotseling wonder. Een plotselinge doorbraak. Een plotselinge overwinning. Een plotselinge oplossing. Een plotseling, heren, gaat de Heere zich manifesteren in uw gezin. Plotseling gaat de Heere zich manifesteren in uw huwelijk. Plotseling gaat de Heere zich manifesteren in het leven van uw kinderen. Plotseling gaat de Heere zich manifesteren in uw business. Ja, het is niet afgelopen met u. Ja, u gaat niet zo door het leven blijven gaan. Ja, u verwacht een oplossing. Ik wil u zeggen met de woord van de Heer. Uw plotseling wonder is in aantocht. Uw plotseling wonder gaat gebeuren. Uw plotseling wonder. Uw plotseling wonder. Ja, u heeft niets anders nodig. U heeft een plotseling wonder nodig van de Heer Jezus. U heeft een plotselinge doorbraak nodig. Zodat uw leven kan veranderen. Plotseling gaan uw helper zich manifesteren. Plotseling gaat u de hand des Heren zien over uw leven. Ja, plotseling gaat de Heren doorbreken. Ja, maar u moet geloven. U moet geloven. Weet u, wanneer we lezen in vers 19, daar staat er: kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden vergeven worden. Opdat er tijden van verademing komen voor het aangezicht des Heren. Weet u, ik wil u helpen. Laat me u dit zeggen. De Heere is niet een God die erop wacht om u te oordelen of te straffen. De Heere wil uw zonde vergeven. De Heere wil u verademing geven. De Heere wil u rust geven. De Heere wil u uw blijdschap teruggeven. De Heere wil u uw overwinning geven. Maar u moet iets doen. Wat moet u doen, zult u zeggen? Ja, u moet iets doen. Weet u, de verlamde man, hij was vanaf zijn moederschoot verlamd. Dat wil zeggen, hij was in zonde geboren. En niet in zijn eigen zonde, want hij was onwetend bij zijn geboorte. Maar we zien dat deze man verlamd werd geboren. Maar weet u, iemand moet opstaan. En in dit geval van deze man heeft de Heere Petrus en Johannes gebruikt. Maar weet u dat de Heere u ook kan gebruiken om verandering te brengen in uw situatie? Iemand moet opstaan en berouw tonen. Iemand moet opstaan en zijn zonde beleiden. Ja, ook al zijn het niet uw eigen zonde. Sta op en beleid de zonde van uw voorouders. Sta op en beleid de zonde van uw vader, van uw moeder, van uw grootmoeder. Beleid de zonde. Iemand moet opstaan en roepen tot de Heere Jezus. Want de Heere wacht op u. Uw antwoord is er reeds. Uw oplossing is er reeds. Uw genezing is er reeds. Uw bevrijding is er reeds. Wat u nodig heeft, is er reeds. Uw financiën is er reeds. De oplossing die u nodig is er reeds. Ja, voor degenen die ziek zijn, uw genezing is er reeds. Want de Heere heeft voor u betaald aan het kruis. De Heere heeft uw zonde op zich genomen. De Heere heeft de prijs betaald voor uw ongerechtigheden. De Heer is in uw plaats voorgegaan. Maar u moet iets doen. U moet op de plek komen om uw zonde te beleiden. U moet op de plek komen om berouw te tonen van wat u verkeerd heeft gedaan. Ja, de Heer wacht niet erop om u te straffen. De Heer wacht op u met open armen. De Heer wacht op u om zijn genade te tonen. De Heer wacht op u om uw leven te veranderen.

0: opstaan. U moet berouw hebben. U moet beleden. Ja, u moet beleden. Beleid u uw zonde. Beleid u voor uw kinderen. Beleid u voor uw moeder. Beleid u voor uw vader. Beleid voor uw voorouders. Ja, bewuste en onbewuste zonde. Iemand moet opstaan. En iemand moet beleden. Iemand moet opstaan. En tot de Heere Jezus roepen. Want uw redding is in de Heere. Uw plotseling wonder zal zich manifesteren wanneer u tot de Heere komt. U moet beleden en tot de Heere komen met een hart vol berouw. En de Heere zal u aannemen. Weet u, uw antwoord is er reeds. Uw oplossing is er reeds. De doorbraak die u nodig heeft is er reeds. Die rust nodig heeft, komt u tot berouw en bekering en de Heere zal u verademing geven. Weet u, het woord van de Heere, het bedoelt precies wat hij zegt. Als u verademing nodig heeft, gaat u na in uw leven. Ik ga dat ook voor mezelf doen. Wat moet ik veranderen? Waaraan moet ik werken? Wat moet ik beleiden? Waar ben ik verkeerd geweest? Waar is het misgegaan? Weet u, van tijd tot tijd is het goed om onszelf te evalueren. En wanneer we onszelf hebben geëvalueerd, kunnen we tot de Heere komen. We kunnen tot de Heere roepen. We kunnen beleiden. We kunnen berouw tonen. En de Heere zal ons aannemen. Weet u, God zegt in zijn woord, indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te redden van alle ongerechtigheid. We dienen een God die van u houdt. De Heere zal u nooit verstoten. Hij neemt u aan, ondanks onze tekortkomingen. Dit was het woord waarmee ik u wilde bemoedigen. Maar voordat ik eindig, wil ik u vragen, u die luistert. Het maakt niet uit van waar u mee luistert. Maar ik wil u tot de Heere Jezus leiden. En ik wil met u bidden. Weet u, u neemt de Heere Jezus aan door een simpel gebed. En ik zal u voorgaan in dat gebed. En de Heere zal zijn genade over uw leven tonen. Zegt u mij na. Trouwe God en Vader, ik dank u voor dit moment. Vader, ik belij dat ik heb gezondigd voor uw aangezicht. Vader, en ik vraag vergeving van bewuste, zowel onbewuste zonde. Vader, neemt u mij aan. Wast u mij schoon met uw kostbaar bloed. En Vader, neemt u mij vanaf vandaag aan als uw kind. Heere, en ik beloof u dat ik u zal volgen al de dagen van mijn leven, totdat u wederkomt op de wolken. Vader, ik dank u dat ik vanaf vandaag een kind van u mag zijn. Ik dank u dat u mij heeft aangenomen. Ik dank u, Heere, Heere, dat mijn zonden zijn vergeven. Heere, en dat ik een nieuwe schepping ben in u. En dat ik een kind van u ben geworden vanaf dit moment. Heere, dank u wel voor uw genade. In Jezus' naam. Amen. Geliefde luisteraars, dat was mijn boodschap. Ik geloof dat de Heere u op weg heeft geholpen. Ik geloof dat u richting heeft gehad wat u doet. Ik wil u zeggen, de Heere houdt van u. We bidden voor u. We houden u in gedachten. En ik wil u zeggen met de woord van de Heere, we zullen het maken. Wees gezegend en heb een gezegende dag verder in de naam van Jezus. Be blessed. Tot de volgende keer.
1: U heeft geluisterd naar de boodschap Helped by God. En ik hoop dat deze boodschap u richting heeft gegeven en u heeft bemoedigd. Het is mijn gebed dat u aan het eind van deze boodschap de Heer Jezus Christus in uw leven heeft aangenomen als uw Heer en uw Redder. En na deze boodschap geluisterd te hebben, zijn wij klaar, zijn we ready om naar ons interview van vandaag te luisteren. En het interview is afgenomen door zuster Gracita Groeneveld. En zij heeft zuster Soraya Donu geïnterviewd. Zij is een schooljuffrouw op een christelijke school. En ze post vaak hele interessante stukken, vraagstukken op Facebook, waar ze ook vragen stelt over maatschappelijke onderwerpen. Vandaag gaan wij haar interviewen. We gaan praten onder andere over haar geloofsleven, de type vragen die aan haar worden gesteld op school door de jongeren en ook hetgeen ze op Facebook doet. Kortom, het is een heel interessant interview geworden en het gaat uw hart zegenen. We gaan eerst luisteren naar het nummer King Jesus Is All en daarna No Hurt van Casting Crowns.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Rome. En ook vandaag mag ik dus het interview afnemen van onze gast. Vandaag hebben we weer een bijzondere persoon bij ons. We zijn niet in de studio, dus het kan dat u vogels gaat horen net de vorige keer. Of karkom, maar dat is geen nood. We hopen alleen dat dit gesprek natuurlijk u mag sterken en bemoedigen. U zal zich afvragen, maar wie hebben we deze keer in de studio? We hebben een schooljuffie vandaag in de studio. En zij is dus degene die... Zij geeft les op een lagere school. En ze maakt dus de kleintjes onder ons stomse klaar voor de leerschool. Dat klopt toch?
1: Jawel.
0: Oké, je hoort een rustige jawel. En dat komt van zuster Soraya Donu. Hoe gaat het met je?
1: Ja, het gaat goed. En hoe gaat het met u?
0: Het gaat. We moeten het stoten en dan gaat het natuurlijk wel.
1: Ja, klopt. Zo is dat.
0: Ik denk dat de luisteraars heel nieuwsgierig zullen zijn, maar wie is die Soraya Donu? Als je jezelf in het kort moet beschrijven, hoe zou je dat kunnen doen het best?
1: Oké, ook van mijn kant een goede dag aan alle luisteraars. Ik ben Soraya Donu. Ik kom uit een gezin van 7 meisjes. Ja, mijn ouders hebben geen jongens. Maar uit dat gezin van die 7 meisjes ben ik ook de jongste. En ik ben leerkracht van beroep. Ik heb zelfs 2 kinderen, 2 meisjes, 1 van 7, 1 van 2 jaar. En daarnaast heb ik ook een lieve partner. En ja, dat is het zo'n beetje over mezelf.
0: Wat vind je het mooiste aan jezelf?
1: Het mooiste aan mezelf is mijn vriendelijkheid.
0: Ja?
1: Ja.
0: En je bent inderdaad vriendelijk?
1: Ik ben... Tot zover ik weet, inderdaad vriendelijk. Mm-hmm. En ik let ook altijd erop om het niet te laten ontbreken. Mm-hmm. Vooral wanneer ik bezig ben met mensen, wanneer ik met mensen communiceer. Dat men altijd die opmerking kan maken van, hé, deze persoon is vriendelijk.
0: Ai, en het is fijn om te horen ook dat je vriendelijk bent.
1: Ja, en ik hoor het ook vaak en het stimuleert me meer om vriendelijk te blijven.
0: Mooi. Soraya is ook gelovige.
1: Ja, klopt.
0: En ik had het ook al gezegd, je bent een schooljuffie op een christelijke school.
1: Jawel.
0: En op Facebook ben je ook actief.
1: Jawel.
0: En vaak genoeg schrijf je die conversaties tussen jij en je leerlingen. Dat vind ik altijd zo mooi om te lezen.
1: Ja, dank u.
0: En ze stellen je vaak vragen over het geloof.
1: Yes.
0: Oh. Voordat we daarmee beginnen, laten we beginnen met hoe lang ben je al leerkracht?
1: Ik ben al 6 jaren in het onderwijs.
0: 16?
1: 6 jaar.
0: Oh, 6 jaar.
1: Ja, ik ben geslaagd in het jaar 2015, maar ik begon niet gelijk met werken. Dus ik begon pas het jaar 2018 met werken en dit is dan mijn 6e jaar in het onderwijs.
0: Oké, en hoe ervaar je het?
1: Ik ervaar het fijn.
0: Oké.
1: En vooral uitdagend. Wat vooral, want het zijn de groepen waarmee ik tot nu toe werk of tot nu toe heb gewerkt, zijn de kleintjes, leeftijdsgroep van 4 tot 5 jaar. En ze zijn... Niet zo makkelijk in de zin van ze zijn een uitdagende groep. Een groep waaraan je heel veel aandacht moet schenken. En een groep waarmee je vooral geduldig moet zijn.
0: Maar dat heb je wel, toch?
1: Dat heb ik wel. Mm-hmm. Dat heb ik wel. En ik blijf ook ervoor bidden om het te blijven hebben.
0: Mm-hmm.
1: Want het gaat niet altijd makkelijk. Soms sta je echt op het punt van... Nee, ik ga niet door. Ik laat het hierbij, maar dan put je weer kraag. Je praat weer tot jezelf, je telt weer af en dan gaan we verder. Want het is iets waarvoor ik heb gekozen. En ik heb die liefde nog ervoor, ik heb het gevoel nog ervoor. Dus ik blijf het nog doen in alle geduld.
0: Ik ben blij om dat te horen.
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we weer naar die kleintjes.
1: Yes.
0: Ze stellen je vragen over het geloof. En toen ik je benaderde, toen zei ik, maar ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Ze stellen me ook soms zelf over maatschappelijke vraagstukken.
1: Yes.
0: En op een hele komische manier stellen ze die vraag. En jij, op jouw manier, geef je dus wel antwoord.
1: Ja,
0: en je zei, maar je doet dat vaak tijdens je vrije uurtjes.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Is er ooit een vraag geweest waarvan je zou denken van, hoe komen ze daarop?
1: Zo, eigenlijk zijn het dingen die ik dagelijks meemaak.
0: Mm-hmm.
1: Bijna elke dag is er iets die me bezighoudt van, maar hoe komen ze daarbij? Begrijp je? Dus daar denk je van, maar hoe kunnen kinderen? Dus kinderen, hun logica is iets anders. Ze denken echt alles puur vanuit wat zij op dat moment in hun hoofd hebben. Uh-huh. Of waarin ze zich beleven.
0: Uh-huh.
1: En dan komt die vraag gewoon eruit. Zonder na te denken of zonder jou erop voor te bereiden.
0: Uh-huh.
1: Begrijp je? Maar dan moet je dan in staat zijn die vraag te beantwoorden.
0: Uh-huh.
1: Of vooral een bevredigend antwoord te geven aan hun. Want als ze dat antwoord niet krijgen, geloof me, ze komen weer met die vraag. Maar misschien in een andere vorm.
0: Uh-huh.
1: Maar dezelfde vraag krijg je terug. Dus ik had een paar weken geleden, had ik één.
0: Mm-hmm.
1: Ze kwam naar me toe en ze zei, juffrouw, ik word jarig, ga je op mijn feest komen? En ik zei, zonder na te denken, zei ik, ja hoor, ik kom zeker op je feest. Hoor dan, oh, oké, juf, maar dan wie gaat je brengen, juffrouw? Gaat je man je brengen? Dus toen ze me dat vroeg, had ik zoiets van, dus ik heb geen antwoord gegeven op dat moment. En ik lachte maar. En toen zei ze van, juf, hij heeft mijn vraag niet beantwoord. Gaat je man je brengen? Dus ik wilde er op dat moment vragen van, maar weet je of ik een man heb? En wie is mijn man? En wie is mijn man? Dus begrijp je, dus ik had zoveel vragen. Er kwamen zoveel vragen in me op. En ik heb toen gelachen. Ik zei ervan, weet je wat? Ik ga je straks vertellen hoe ik naar je feestje ga komen.
0: Mm-hmm.
1: En ze is teruggekomen op die vraag.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik eruit gelegd. Ik zei daar, kijk, je vrouw heeft persoonlijk geen vervoer.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je me uitlegt waar je woont, dan ga ik mijn partner vragen. Ja, ik ga mijn man vragen. En als hij vrij is, dan ga ik hem brengen. Want zij ging ervan uit, je vrouw moet een manier zoeken om op mijn feest te kunnen komen. Achteraf hield het me ergens zo bezig van, maar hoe komt ze serieus? Waarom heeft ze niet gewoon aan iets anders gedacht, maar speciaal op dat maar, van
0: maar volgens mij kinderlogica,
1: mm-hmm.
0: zij gaat ervan dat je bent een grote vrouw,
1: ja.
0: daar hoort een man.
1: Een man, ja, precies. En zij ging er ook vanuit van, in de meeste gevallen is het misschien die man mm-hmm. die je eerder kan verplaatsen. Dus met een
0: is misschien wat ze ziet gebeuren
1: precies,
0: in de eigen omgeving.
1: Hun omgeving, mm-hmm. zou ik zeggen, ja.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: ja.
0: Mm-hmm. Maar als ze iedere keer met die vragen komen, hè,
1: mm-hmm.
0: weet je wel altijd antwoord op te geven?
1: Eerlijk niet.
0: Oh, oké. Okay.
1: Sommige antwoorden heb ik mm-hmm. klaarstaan,
0: mm-hmm.
1: maar ik heb weer antwoorden waarover ik ook moet nadenken van, om het goed aan ze uit te leggen,
0: ja.
1: dan moet je je ook goed voorbereiden. Want soms kan je ook heel snel iets zeggen, maar dan maakt het voor hun niet zoveel uit.
0: Mm-hmm.
1: Dus soms moet ik me eerst goed voorbereiden. En dan denk ik van, oké, als ik ze dit zeg en ze me dat weer vragen, dan kan ik ze dit weer zeggen, want dat zijn kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Ze nemen nooit genoegen met één simpel antwoord.
0: Mm-hmm.
1: Ze willen altijd een uitleg hebben, uitgebreid een mm-hmm. antwoord. Begrijp je? En dan,
0: mm-hmm.
1: ik sta er ook klaar voor, mm-hmm. maar net wat ik je zei, soms kan ik snel op het antwoord komen.
0: Mm-hmm.
1: Soms als ik het niet zeker weet, dan vraag ik ze ook van, weet je wat, mag je vrouw je straks vertellen?
0: Zover,
1: vooral als we misschien bezig zijn met iets anders.
0: Mm-hmm.
1: Maar doordat je misschien met een bepaald onderwerp bezig bent, dan ga je even misschien een sideline hebben waar ze over iets anders praten.
0: Mm-hmm.
1: En dan zeg ik ze van, oké, mogen we straks weer daarop komen? Dan had je vrouw je alles voorkomen. Dan had je vrouw je alles vertellen daarover. Mm-hmm. Dus soms pak ik het ook op die manier aan.
0: Oké.
1: Okay. Ja.

0: Niemand heeft God gemaakt. God heeft ons allemaal geschapen. Hij was er als eerst. Hij heeft ervoor gezorgd dat jij en ik hier zijn en alle andere dingen om ons heen. Hij is het begin en hij is het einde. Dus hij keek me zo aan en ik zag aan hem dat hij tevreden was met het antwoord. Dus hij ging toen zitten, maar ik had zoiets van, maar wat heeft gemaakt dat hij me die vraag heeft gesteld? Het was geen godsdienstuur, want normaliter hebben we in de ochtenduren ons godsdienstuur. Het was gewoon door de dag heen en hij voelde ervoor. En hij heeft me gevraagd. Ik heb mijn best gedaan om die vraag te beantwoorden. Want misschien kan er iets zijn dat ik heb gemist om aan hem te vertellen. Maar tot zover ik weet, heb ik hem wel tevreden gesteld met het antwoord.
1: Maar heb je dat ook dat je het soms kort in gebed gaat en zegt, Heer, geef me antwoord.
0: Voor op iets.
1: Op een bepaalde vraagstelling.
0: Ja, vooral als ik iets aanleer, hè, als we bezig zijn met, stel eens, ik kies een deel uit de Bijbel. Mm-hmm. Soms is het een tekst, soms is het een Bijbelsverhaal. Mm-hmm. En dan vraag ik ook God om me daar ook voor te bereiden. Mm-hmm. Alleen dat ik ze de juiste informatie doorgeef. Want kinderen, wat jij als je vrouw aan ze vertelt, dat is goed.
1: Is wet, bijna.
0: Dat is wet. Wanneer ze thuis gaan en mama iets anders zegt. Nee, mama, juf heeft dat niet gezegd.
1: Ja, zo.
0: Nee, je vrouw heeft gezegd, zo moet ik het maken. En dan hoor ik ook van die ouders. Maar juf, deze kinderen, alles wat u zegt is goed. Wanneer ik het op die manier wil doen, zeggen ze me, nee, je vrouw heeft ons niet zo geluid. Dan moet je ook vooraf rekening houden met dat soort dingen.
1: Mm-hmm,
0: wanneer je een antwoord geeft aan dat kind, wees dan zeker ervan dat het een goed antwoord is. Of dat het iets is dat ze verder mogen vertellen. Mm-hmm. Of dat ze vooral verder mogen meenemen.
1: Mm-hmm.
0: Begrijp je? Dus al dat soort dingen zijn dingen waarop ik me voorbereid.
1: Mm-hmm.
0: Soms als ik 's morgens aankom in de klas, ik bid als ik in de klas stap. Zodra ik mijn voet in die ruimte zet, bid ik. Ik zeg, God, neemt u over van deze klas.
1: Mm-hmm.
0: Neemt u over van de kinderen die straks in de klas zullen komen.
1: Mm-hmm.
0: Beschermt u ons vandaag weer. Mm-hmm. Geeft u ons weer wijsheid en inzicht om de dag goed door te brengen.
1: Mm-hmm.
0: En dat ik ze vooral iets mag meegeven vandaag, zodat ze thuis weer iets nieuws kunnen vertellen wat ze hebben geleerd.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dan, wanneer ze met die vragen komen, dan, in de meeste gevallen moet ik niet jokken hoor, het lukt.
1: Mm-hmm.
0: Ik merk Gods aanwezigheid, dat hij daar is met me en dat hij het ook laat lukken.
1: Mm-hmm.
0: Maar soms, als je iets zegt hè, en dan gaat er iets in je om van boy, komt er dat ik de juiste dingen uitspreek. Zonder dat je het misschien
1: voorgaf
0: is, precies. Dan heb je zoiets van, alles gaat zo vlot, alles gaat zo goed. En dan denk je gelijk weer van, oh, het is de Heere God die gehoord heeft dat ik daarvoor heb gebeden. En dat hij laat het merken dat hij je gebed heeft gehoord en dat hij het ook heeft verhoord.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Yes. Is het belangrijk dat onze kinderen op een christelijke school zitten, denk je? Wat is jouw mening daarover?
0: Voor mij is het sowieso belangrijk.
1: Mm-hmm. Want je hebt verschillende soorten scholen.
0: Je hebt verschillende. Je hebt
1: openbare scholen.
0: Ja, je hebt echt
1: verschillende
0: bijzondere scholen. Noem maar op.
1: Uh-huh.
0: Maar voor mij, kijk, kinderen moeten we vormen.
1: Mm-hmm.
0: En door het werk te doen als leerkracht, ben je ze al eigenlijk aan het vormen.
1: Zeker.
0: Maar het is altijd iets meer dan dat. Dan alleen wijzen hoe het moet en hoe het niet moet. Het is iets meer dan dat.
1: Okay.
0: En het extra dat erbij komt kijken, ik noem het extra, maar het is eigenlijk het belangrijkste.
1: Mm-hmm.
0: Is dat ze de Heer kennen.
1: Wauw, oké.
0: Okay. Want het zijn kinderen, ze zijn klein, ze zijn eigenlijk leeg, ze moeten gevuld worden. Mm,
1: yes.
0: En als jij ervan bewust bent dat er een God bestaat en je hebt een kind van huis uit, je bent moeder, je hebt een kind. Ik zou er niet eens twee keer erover nadenken om zo'n kind op een christelijke school te plaatsen.
1: Als jij zelf ook christelijk bent.
0: Als jij, precies. En als je bijvoorbeeld daar iemand hebt die misschien niet christelijk is,

0: christen is van huis uit, maar je kan misschien een advies geven aan die persoon. Nou, zou ik het ook graag adviseren. Die kinderen leren beter om te gaan met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Ze leren van elkaar te verdragen. Ze leren te beseffen dat ze niet alleen zijn in de wereld.
1: Mm.
0: Want dat is ook één.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer die kinderen... Je hebt een groep die misschien alleen aan zichzelf denkt.
1: Mm-hmm.
0: Maar pas als je ze bijbrengt van kijk, het draait niet alleen om jou. Je kan niet altijd alle speeltjes nemen om alleen te spelen. Mm. God heeft geleerd dat je moet delen.
1: Mm. Als dus je betreft iemand, God in dat.
0: Precies, precies. En ik doe het vaak, want ik heb echt kinderen in de klas die echt alleen aan zichzelf denken. Alles van hun. Ja, juffrouw, mag ik hier staan? Vandaag nog had ik één. Ik was bezig met taal. En elke keer weer wanneer ze er werk voor me bracht. Zodra iemand anders naast me stond, had ze er moeite mee.
1: Hmm.
0: Ze had zoiets van, ik ben de enige die naast je vrouw moet staan. Maar dan moet ik erop kunnen wijzen van, nee, jullie hebben allemaal recht op. Jullie zijn allemaal mijn kinderen. Begrijp je? Het gaat niet alleen om jou. Het draait niet alleen om jou. Je kan niet alleen hier staan de hele tijd om die andere kinderen het gevoel te geven alsof ik jou voortrek.
1: Oh, ja,
0: of alsof jij alleen hier mag staan. Nee, dat gaan we niet doen. Wanneer het jouw beurt is, dan mag je aanschuiven en dan leg ik je uit of ik corrigeer je werk.
1: Mm-hmm.
0: Toen zei ze van ja, juf. En ze was toen een beetje stil. Volgens mij is ze erover gaan nadenken. Weet je wat, soms het zijn kinderen, maar ze stond ze er ook niet bij stil. Maar daar ik het er heb bijgebracht dan, denk ik dat ik daar ook dat heb geleerd van. Het kan ook op die manier, je moet rekening houden met de rest. Mijn dokter bijvoorbeeld zit nu niet op een christelijke school.
1: Mm-hmm.
0: Ze zit op een openbare school. Maar er is sowieso een reden waarom, omdat ik niet in de buurt werkte, waardoor ik het een beetje forcerend vond voor haar om er helemaal zo ver te brengen. Want ik ben van Zuid en ik werkte toen op Noord.
1: Yes,
0: dus ik had liever dat ze dicht bij huis blijft. Wanneer ze naar school gaat, hoeft ze niet zo vroeg eruit te gaan. En ze hoeft ook vooral niet zo laat thuis aan te komen. Maar nu ik dichterbij ben geplaatst, dicht bij mijn omgeving, nu werk ik ook op Zuid. Dan ben ik van plan het komend schooljaar bij mij op school te plaatsen.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Want anders vind ik dat ze een deel mist.
1: Dus die
0: christelijke opvoeding. Ja, precies. Mm-hmm. Die voor wat die geestelijke opvoeding betreft, vind ik dat ze dan een deel mist.
1: Mm-hmm.
0: Op school bij haar bijvoorbeeld, wordt er niet gebieden voordat ze eten. Er wordt geen morgenzegen gehouden. Er wordt bijna niets verteld over die feestdagen. Dus die bijzondere dagen van ons. Zoals dus kerst,
1: Pasen,
0: Pinksteren. Dus pas als ik het zelf thuis doe. Of als het op de zondagschool hoort. Mm. Dan weet ze het.
1: Ja.
0: Maar u begrijpt, ze is grotendeel op school.
1: Ja.
0: De meeste dingen vinden daar plaats op school. Maar... Het zijn de zondagen wanneer ze in de kerk is. Of misschien als ik een dagje vrij ben, dan vertel ik daar meer over.
1: Mm-hmm.
0: Maar terwijl als ze op school zit, waar het wekelijks of dagelijks wordt gedaan, dan zit het heel veel in daar.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Heel sterk punt maak je.
0: Yes.
1: Oké. Want ik zou net die vraag ook stellen van... Je hebt zelf ook kinderen.
0: Jawel.
1: En ik zou je dus vragen of je dat ook doet. Dus dat is hoe je die kinderen zo breedvoerig de dingen uitlegt.
0: Ja.
1: Doe je dat ook thuis? Heb je ook van die nieuwsgierige kinderen thuis?
0: Ik heb van die nieuwsgierige kinderen thuis. Ik heb een kleine van twee. Ik heb een kleine van twee. Dus soms dat kind, de nieuwsgierigheid of de band die ze zo jong al heeft met de Heer, vind ik top.
1: Wauw.
0: Ziet u wanneer ze die tablet pakt?
1: Mm-hmm.
0: Of wanneer ze mijn telefoon zou pakken? Ze komt naar me toe en ze vraagt me om een christelijk lied voor dit te zetten.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan vind ik het fijn, want als kind zou je er eigenlijk moeten forceren daarvoor. Ja. Want ze zou eerder
1: het zit al bij haar
0: het
1: weer.
0: Zit al in haar. Het zit al in haar. We genieten thuis van haar. Ze loopt in het huis, ze zingt die Saramakaanse gospels toch?
1: Wow.
0: Vooral 's morgens, als ze op YouTube gaat, dan draait ze af. Ze wandelt door het huis, ze zingt, ze bidt. 'S morgens, wanneer mijn moeder bidt, kijk ze meestal hoe ze het doet.
1: Oh, okay.
0: Dus op een of andere dag zei mijn moeder van ze begon gewoon, ze zat en ze vouwde de handen en ze begon papa hippie. Dus die woorden die mijn moeder gebruikt, heeft ze die dag toen ook gehoord. Mijn moeder zegt ze stond er stil van, ze stond er nooit bij stil, dat ze al die tijd volgde wat zij deed.
1: Maar zo zijn kinderen,
0: zo zijn kinderen. Dus om te zien als ze iets verkeerd deed, dan zou ze dat ook overnemen.
1: Ja, kinderen nemen precies over van wat wij doen.
0: Precies. Uh-huh. En zo begon het. En s'avonds, ik leerde ook voor het slapen gaan. Het moment ze kwam liggen, ik merk dat ze in slaap wil vallen. Ik roep daar, ze kom laten we bidden. Ik deed het ook met die ouderen, maar je weet dat zij ietsje ouder is geworden dan doet ze het gewoon uit haar eigen. Maar met die kleine, ik neem haar handjes. We bidden. Soms is ze zo ongeduldig om amen te zeggen. De Abigibar amen. Ik zeg, nee, we zijn nog niet klaar. Maar het feit dat ze het weet, ze weet dat het daarbij hoort, dan stel ik het op prijs.
1: Ja, is heel mooi, is heel mooi.
0: Ja.
1: Die nieuwsgierigheid bij kinderen om te weten over God.
0: Yes.
1: Wat zegt het jou als volwassene?
0: Zo. Het zegt me heel veel. Het doet me goed. Toch? Want kinderen van tegenwoordig, die kinderen hebben zoveel, er zijn zoveel dingen die ze negatief beïnvloed. Dus ze worden door zoveel dingen beïnvloed. Zoveel negatieve dingen beïnvloed. Dus als die kinderen, als er nog kinderen zijn die tenminste durven om te vragen over God, of om liedjes te zingen, of om je misschien een verhaal te vertellen over de Bijbel, een Bijbelse verhaal, dan stel ik het op prijs. Want dan zie je dat er toch nog kinderen zijn die ons hulp nodig hebben om hoger op te komen.
1: Ja.
0: Want als ze bijvoorbeeld nieuwsgierig zijn als kinderen, maar jij als volwassene die ze het meer moet leren, als je niet bereid bent ze te leren, dan gaat het zo mis.
1: Mm-hmm.
0: Begrijp je? Want dan hebben ze dan nergens anders iemand bij wie ze terecht moeten. Of ze hebben geen houvast, ze hebben geen zekerheid. Hun eigen kennis is nog niet genoeg.
1: Ja, klopt.
0: Ze hebben dat van ons nodig om het zuiver te maken en om het vooral uit te breiden. Want als kind, ze weten, er bestaat een God, oké, tot daar. Maar probeer ze te leren wat die God inhoudt. Hoe belangrijk hij is in je leven. Wat hij allemaal voor je kan doen, wat niemand anders voor je kan. Want soms denken kinderen, ik leer ze ook, hè. Je hebt een mooie schoen. Ja, mama heeft het voor je gekocht. Maar iemand heeft mama het voor je laten kopen. Weet je wie die iemand is? Als mama bijvoorbeeld naar die schoen kijkt, ze wil het zo graag voor je kopen. Maar mama is niet gezond om te werken. Of mama heeft geen werk. Kan mama die schoen niet voor je kopen? En soms zit mama thuis. Je gaat naar mama, je wil iets hebben. Je vraagt mama, mama, ik wil een tablet. Mama, ik wil een nieuwe fiets. Mama wil het graag voor je kopen, maar mama begint te denken van, boy, ik werk nu niet, ik heb geen baan. Hoe kom ik aan dat geld om die fiets voor je te kopen? En op een of andere dag krijgt mama een telefoon. Ze krijgt misschien een werk aangeboden waarvoor ze misschien al lang had gesolliciteerd. Ze was het misschien al zelfs vergeten, maar ze had wel ervoor gebeden.
1: Mm-hmm.
0: En op Gods tijd krijgt ze antwoord op het gebed.
1: Mm-hmm.
0: Ze krijgt die baan. Ze heeft nu een baan, ze gaat naar het werk, ze komt aan geld. En zo kan mama weer leuke dingen voor je kopen. Dus hoe je draait of keert, het is door God te doen waardoor mama dit voor je heeft kunnen kopen. Want soms kunnen we makkelijk zeggen van, nee, mama moeder heeft het voor me gekocht. We moeten mama dankbaar zijn, maar we moeten God vooral dankbaar zijn dat hij daarin niet voorziet.
1: Amen.
0: Ja, dus zo ga ik net zo. En dan kijken ze echt zo aandachtig naar je, van, serieus? Soms denken ze van, dit wist ik niet. Dus je ziet het gelijk aan je gezicht.
1: Die blikje,
0: ja, je merkt het gelijk. En dan gaan ze het thuis vertellen, want dat zijn kinderen. Het moment ik ze iets vertel, als ik zie hoe aandachtig ze naar me kijken en luisteren, dan weet ik van zeker ga ik dit van die ouders terug horen. En je hoort het terug.
1: Echt waar,
0: je hoort het echt terug. Dan komen ze, juf. Ze zeggen dit thuis, ze hebben dit thuis. Ik zeg, oké, mooi zo. Ze hebben het onthouden.
1: En zo, je houdt het vast dat je ouder bent.
0: Precies.
1: Hè?
0: Ze houden het vaster dat ze ouder zijn, ja.
1: Hoe was jij zelf als kind?
0: Als ik me dat nog
1: had. Was je ook zo'n nieuwsgierig kindje? Altijd iets vragen aan mama Donu van... Mama, hoe zit het met God? Had je dat ook?
0: Nee. Ik denk het niet dat ik zover in me kan heugen.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ik niet... hoe moet ik het zeggen? Dus ik had niet zo vroeg een gelovig leven.
1: Oké.
0: Dus het leven was anders toen, om het zo te zeggen. Ik had mijn ouders, ik ben altijd bij hun vanaf kleins af. Zij hebben me grootgebracht. Maar de band tussen hun en God, dus het geloofsleven van hun, was niet zo sterk.
1: Is veel later gekomen,
0: waardoor ik het dan in mijn jongere jaren heb gemist.
1: Oké.
0: Maar vanaf, ik kan me heugen vanaf mijn... Zeg maar, mijn 16e zo, weet je. Dus 15-16, de tijd van jeugdclub. Toen is het echt begonnen. Want toen heb ik gemerkt dat er een kerk is. We gaan zondag naar de kerk. Er is daarnaast een jeugdclub. Op elke zaterdag hebben ze jeugdclub. Er worden heel wat dingen daar verteld over God. Je moet de Bijbel, je moet de teksten in de Bijbel kennen, de namen van het. Dus zo begon het. Maar in mijn jongere jaren heb ik dat gemist.
1: Maar hoe heb je het ervaren toen je 15, 16 jaar was en je maakt plotseling kennis met Jezus? Hoe heb je dat ervaren?
0: Oké, het was voor mij niet te moeilijk. Niet te moeilijk, omdat ik van huis uit ook niet echt een moeilijke type was. Je weet, daarmee bedoel ik, ik had geen vrienden die me eigenlijk op een verkeerde pad zouden brengen. Want soms speelt dat ook een rol en dat zou het dan moeilijk zijn om dan te switchen van die moeilijke pad naar een andere pad, een rustige leven, om het zo te zeggen. Een rustig leven. Maar ik heb me heel vroeg kunnen aanpassen aan zo'n leefstijl, doordat ik ik had niets anders die me interesseerde. Dus ik had geen ander leven waar tussen ik moest kiezen van hey, ik wil dit leven nog. Het is moeilijk om los te laten aan dit. Of het is moeilijk om andere vrienden nu te kiezen.
1: Dus je mag eigenlijk nog tussen aanhalingstekens onschuldig.
0: Onschuldig om het zo te zeggen. Maar als ik misschien al een bepaalde vriendenkring had, dan zou het dat misschien moeilijk maken om andere dingen te winnen. Want je weet hoe jongeren zijn. Je zou altijd twijfelen van wat gaan ze van me denken? Straks vinden ze dat ik heilig speel en dat soort dingen. Maar gelukkig had ik het niet. Ik had niet echt vrienden. Ik was meer met mijn zussen. En precies zo hebben we het gedaan. Want ik ging met mijn oudere zus samen naar de jeugdclub. Totdat we van die fase, dus het jeugdclub gedeelte. We gingen gewoon naar de kerk. En in de kerk hebben we het altijd goed gedaan. Als er iets was waaraan we mochten deelnemen, dan... Die doen we graag ons deel. Soms zijn het diensten die wij als jongeren zelf moesten organiseren. Jeugddiensten. Soms hier bij de Helena Christina Kerk. Soms jeugdcentrum. Ja. Soms grote stadskerk. Dus het was een fijne tijd. Jongere leuke jongere jaren. En tot nu toe geniet ik ervan. Maar... Op een andere manier natuurlijk, want zo jong zijn we niet meer. We hebben nu gezinnen. Ik ben nog niet getrouwd, maar ik heb een gezin. En ik probeer wel het leven, het christelijk leven, probeer ik warm te houden. Ik probeer het interessant te maken voor mezelf. Want soms hoor je mensen zeggen van het leven, het christelijk leven is saai. Het is
1: dat
0: niet
1: wel
0: saai. Als je meevraagt, het is niet saai. En ik weet ook niet wat men een saai leven noemt, om het zo te zeggen. Want als je normaliter alles eigenlijk kan doen, maar je weet, er zijn gevolgen, er zijn consequenties. En terwijl je dan weet van als ik dit doe, dan is er een God, er is iemand die mij kan beschermen, dan zou ik liever daarvoor kiezen.
1: Ja.
0: Toch? Voor het
1: waarom je kiezen voor Jezus?
0: Ja, het leven kiezen waarvoor je weet dat je beschermd bent. Je hebt iemand die over je waakt. Dan dat je gaat leven om erbij te horen, om het zo te zeggen. En dat maak je niet druk met de rest. Dus voor mij is het geen saai leven, hoor. Ik ervaar het helemaal niet als een saai leven. Het zou misschien afhankelijk zijn van mijn verleden. Mm-hmm. Want soms speelt dat een rol.
1: Een rol, om dat te kunnen loslaten.
0: Precies. Maar ik was geen type die uitging tot 's avonds laat. Of misschien ongevraagd uit huis gaan. Of misschien thuiskomen en als ik aangesproken werd, dat ik misschien zou uitschelden. Of dat ik misschien rare dingen zou zeggen tegen mijn ouders. Nooit gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Nooit gedaan. Waardoor ik ben dat leven al gewend. Maar sommige mensen vinden het dan een saai leven. Want ja, ik zou niet kunnen. Ik moet gaan. Ik moet eruit. Ik moet elk weekend drinken en zo. Nee. Ja. Die dingen heb ik nooit gekend.
1: Mm-hmm. Kijk, op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik weet, waarschijnlijk was ik 20, ook christelijk opgevoed.
0: Ja.
1: En je komt op een punt waarbij je dus wel afvraagt, maar wie is Jezus daadwerkelijk?
0: Ja.
1: Toch? Is hij gewoon een figuur in de Bijbel, een belangrijke figuur?
0: Ja.
1: Of is hij daadwerkelijk die God? Heb jij dat ook gehad? Ja. Dat je dat afvroeg?
0: Ja, ik heb het ook gehad, want op den deur, kijk, je maakt dingen mee in het leven, hè.
1: Mm-hmm.
0: En soms, aan de hand van hetgeen, van de dingen die je meemaakt, dan houden bepaalde dingen je bezig. Ze zitten je automatisch aan het denken.
1: Mm-hmm. Zoals?
0: Je denkt van, boy, maar wat als iemand me niet had gered? En dan kom je op die vraag van, maar dan wie is die iemand die jou heeft gered? Dan heb je misschien niet echt iemand gezien, maar die persoon heeft ervoor gezorgd dat je bijvoorbeeld niet is overkomen. Dan zou ik misschien kunnen denken aan een geval wat ik had meegemaakt. Ik werkte toen op Noord en ik kreeg een soort van blackout in de bus.
1: Mm-hmm.
0: Onderweg naar het werk. En ik ben toen in de bus, had ik zoiets van, moet ik uitstappen en terugkeren naar huis? Of moet ik doorgaan naar het werk? Want als ik naar de afstand keek, dan was ik toch dichter bij het werk dan thuis.
1: Yes.
0: Dus ik heb toch ervoor gekozen om uit te stappen uit die bus. Ik liep nog een eindje en ik was op het werk. Maar terwijl ik ook aankwam op het werk, had ik steeds zoiets van, ik heb onderweg niemand ontmoet. Ik zat in de bus met vrienden, om het zo te noemen. Maar iemand heeft ervoor gezorgd dat ik veilig ben aangekomen op het werk.
1: Mm, oké.
0: Okay. Toen drong het tot me door van, boy, er bestaat een God.
1: Wow.
0: En hij leeft, wij zien hem niet, ik zie hem niet, maar hij ziet ons, hij hoort ons.
1: Amen,
0: yes. En hij wandelt ook met ons.
1: Mm-hmm.
0: Want sommige dingen, wanneer iets je niet is overkomen, dan ben je misschien blij van, ai, gelukkig maar niet. Maar soms sta je er niet bij stil dat God je beschermd heeft daarvoor.
1: Dat het genade is.
0: Dat het genade is, want het kan soms iets zijn waar andere mensen juist zijn betrokken, maar misschien jij niet.
1: Mm-hmm,
0: toch? En dan heb je dan daar al, zo zie ik het hoor, zo bekijk ik het. Dat is voor mij al een teken dat er iemand is die jou beschermt.
1: Mm-hmm.
0: Iemand die bestaat. Wij zien hem niet, maar hij bestaat er.
1: Mm-hmm.
0: We voelen hem, we ervaren hem in ons leven.
1: Ja.
0: Ja.
1: En het mooie is ook van, kijk, niet dat hij alleen bestaat, maar je kan ook een relatie hebben.
0: Een relatie hebben met hem vooral.
1: Mm-hmm.
0: Die communicatie, dus soms zou je denken van, oeh, je ziet iemand niet, maar je krijgt feedback.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja,
0: je stelt vragen. Die vragen worden op een of andere manier beantwoord.
1: Ja, hè? Helemaal.
0: Je krijgt het. Je vraagt iets, je krijgt er antwoord op. Soms zijn er situaties waarin je terecht bent, je twijfelt, je weet niet welke keuze je moet maken, je weet niet welke stappen je moet nemen.
1: Mm-hmm.
0: Je vraagt het niet aan iemand die je ziet. Je vraagt het aan God, je legt het in zijn hand. Zeg, God, help me hiermee. Ik weet even geen raad. Ik weet niet naar wie ik moet luisteren. Want dan heb je misschien twee partijen.
1: Mm-hmm.
0: Je wil beide partijen tevreden stellen.
1: Maar dat kan niet.
0: En dat kan niet. En dan zit je daartussen. En totdat je het in Gods hand legt. En voor je denkt, zijn beide partijen tevreden gesteld.
1: Mm-hmm. Kijk, we hebben luisteraars die koning Jezus nog niet kennen.
0: Ja.
1: En het klinkt zo simpel, je zet het in zijn handen.
0: Ja.
1: Hoe doe je dat?
0: Ja, want we doen het niet letterlijk. Maar kijk, ik althans, als ik iets heb, ik zit met een, zeg maar, een simpel ding. Ik had toen een mutatie aangevraagd, maar ik had nog geen zekerheid erop. Toen werkte ik in een albina. Ik werkte daar en ik, vanwege mijn zwangerschap was ik in de stad.
1: Mm-hmm.
0: En mijn consulent, dus degene die over dat gebied ging waar mm-hmm. ik werkte, vond,
1: mm-hmm.
0: ik mocht nog niet van daar. Mijn jaren waren nog niet verstreken. Ik mocht nog niet in de stad werken. En ik zat ermee. Het hield me bezig. Want ik had ook zoiets van, na mijn zwangerschap kan ik nog niet zo ver gaan werken met zo'n jong kind. En oppas en zo moet nog geregeld worden. Terwijl als ik in de stad zou blijven, zou ik makkelijk een beroep kunnen doen op mijn moeder.
1: Yes.
0: Maar dat begreep zij niet. Zij bleef maar vasthouden van nee, je jaren, je jaren, je jaren. En ik begon me zo te ergeren. Ik maakte me zo zorgen. En op den duur heb ik gebeden. Ik heb God gevraagd. Ik zeg, God, u ziet mijn situatie.
1: Yes.
0: U alleen kunt me eruit halen. Want ik kan niet zelf, ik kan niet ervoor kiezen om bewust weg te blijven.
1: Ja.
0: En ik verschijn niet op Albina. En ik verschijn nergens anders. Want daar heb ik mijn baan zo kwijt. En dat wil ik niet. Ik heb een gezin waarvoor ik moet zorgen. En mijn leven gaat door. Maar alleen wil ik het op een andere manier. Ik wil het een beetje gemakkelijk maken. Want ik heb een jong kind. Ik kan dat kind niet zo onverantwoordelijk achterlaten. En dan ga je werken omdat je moet werken. Maar dan werk je ongerust.
1: Ja.
0: Je hebt geen gerust gevoel.
1: Mm-hmm.
0: Begrijp je? Dus ik heb gebeden. En u gelooft het of niet?
1: Mm-hmm.
0: 3 dagen. Want ik keek na mijn zwangerschap verlof. Ik keek naar die dagen. Die dagen gaan voorbij. Mijn zwangerschap verlof, mijn verlofdagen gaan voorbij. Ik heb maar 3 dagen over. En ik heb nog steeds geen telefoon ontvangen dat ze me een andere plek hebben gegeven. En precies 3 dagen, 3 laatste dagen van mijn zwangerschap verlof, kreeg ik een telefoon en er werd aan me gezegd dat ze me hebben gemuteerd en dat ik in de stad mag werken en dat ik me op een bewuste 3 december mocht aanmelden op mijn werkplek.
1: Wow.
0: Mijn nieuwe werkplek. Dus ik was zo stil ervan.
1: Mm-hmm.
0: Want dan lijkt het alsof je nog bij moet komen, toch?
1: Yes.
0: Want je had het niet meer, je had het eigenlijk verwacht,
1: mm-hmm.
0: maar niet meer op dat moment. Want je zat ook in die spanning van, mijn gunst, die dagen gaan voorbij, mijn verlofdagen gaan voorbij. Ik ga geen dagen meer hebben dat ik thuis mag zitten. Want nu zit ik thuis met de reden, met de zwangerschapsverlof.
1: Yes.
0: Maar als die dagen voorbij zijn, verwacht men je weer op je werkplek.
1: Mm-hmm.
0: En dan ziet men je niet komen en dan gaat het dan beginnen. Je wordt gebeld, je voelt je dan
1: En dan komt die frustratie.
0: En dan komt die frustratie bij kijken. Dus,
1: maar
0: gado jip me en ook nog zo op tijd.
1: Wauw.
0: Dus zo zie je van, ik kan ook, ik heb me toen, vanaf dat moment af, dat ik tot God had gebeden,
1: mm-hmm.
0: had ik het gelaten voor wat het was.
1: Ja, en want je weet, ik geef het aan hem, ik vertel hem.
0: Ja.
1: En het komt wel goed.
0: En er wordt me ook geleerd, wanneer we iets aan hem hebben gegeven,
1: mm-hmm.
0: moeten we het niet terugnemen.
1: Amen, klopt.
0: Soms gaat het moeilijk. Soms gaat het echt moeilijk. Soms heb je zoiets van,
1: laat me nog even helpen.
0: Boy.
1: Ik wil het nog regisseren.
0: Hoe lijkt het?
1: Ik wil het ook nog uitleggen wat hij precies moet doen.
0: Precies. Hoe lijkt het alsof er niets gedaan wordt aan dit?
1: Uh-uh.
0: Hoe lijkt het alsof hij me is vergeten? Dus libis ma fasi. Komen die dingen in je op. Maar hij zegt, laten we onze zorgen naar hem toe werpen. Hij zal voor ons zorgen en hij zorgt inderdaad voor ons.
1: Ja, ja. Yes. Heel mooi. Dankjewel voor je getuigenis.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Maar weet je wat nog? We hebben niet zomaar ook gesproken over kinderen.
0: Nee.
1: En gaan we ook afsluiten met die kinderen.
0: Yes.
1: Je beschreef die nieuwsgierigheid van die kinderen. Je beschreef, in het begin zei je ook nog van, kinderen zijn niet tevreden met alle antwoorden.
0: Met een simpel antwoord.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: En je gaf ook het andere die enthousiasme en die nieuwsgierigheid van kinderen.
0: Yes.
1: En in de Bijbel staat ook geschreven, er wordt gevraagd van ons dat we moeten zijn net als kinderen.
0: Ja.
1: Wat betekent dat voor jou? We moeten zijn net kinderen.
0: Dus, als ik het goed heb begrepen...
1: Mm-hmm.
0: Ik weet niet hoe ik het moet verwoorden, maar...
1: Mm-hmm.
0: Kinderen zijn eigenlijk puur.
1: Uh-huh. En ze zijn onschuldig?
0: Ze zijn onschuldig.
1: Ze zijn,
0: ja,
1: ze staan open.
0: Dus ze staan open. Ze weten niet wat gemaakt... Je kan niet zeggen van ze doen alsof.
1: Uh-huh.
0: Toch? In de zin van, als ze iets in hun hoofd hebben, houden ze daaraan vast.
1: Ja.
0: Wat jij ze zegt, daarin geloven ze.
1: Ja.
0: Dat vooral.
1: En dat moeten wij waarschijnlijk ook doen. Wat God ons zegt, dat moeten we
0: daarin
1: vasthouden.
0: Daaraan moeten we ook vasthouden en daarin moeten wij ook geloven.
1: Geloof.
0: Soms is het moeilijk, toch? Want je gaat ervan uit. Het is soms iets dat je niet ziet.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk is het dan moeilijk om te geloven in iets wat je niet ziet.
1: Mm-hmm.
0: Maar als die kinderen het doen, hebben ze in de meeste gevallen geen spijt ervan.
1: Mm-hmm.
0: Ze snappen het maar steeds beter van, het was de moeite waard om het te geloven. Mm-hmm. Het was de moeite waard om geduldig te zijn. Het was de moeite waard om te wachten. Dus als volwassenen zouden we als kinderen kunnen zijn om ook geduldig te zijn, niet te haasten en vooral te geloven in wat God ons zegt. Waar de zekerheid die hij ons geeft,
1: amen,
0: dat we erin moeten geloven.
1: Dat is de boodschap die je geeft aan de
0: luisteraar. Ja, dat is de boodschap die ik geef. En het is makkelijk gezegd, maar makkelijk gaat het niet. Het gaat niet makkelijk, want er komen dan... Je hebt strijd, je hebt altijd iets...
1: En twijfels en dat.
0: En twijfels. En als
1: je moet je vasthouden.
0: Je moet je vasthouden. En vooral, ik maak het persoonlijk mee. En bijna elke dag ook. Mm-hmm. Heb je een bepaalde situatie waarmee je struggelt? Van boy, hoe moet ik dit oplossen? Moet ik hiervoor kiezen? Moet ik toch voor een snelle weg kiezen, om het zo te noemen? Of moet ik toch geduldig blijven? En als je geduldig blijft, soms duurt het jaren.
1: Maar het loont.
0: Maar het loont.
1: Yes.
0: Je geniet ervan, je ziet waarom het de moeite waard was om te wachten.
1: My boy.
0: Ja, maar... Het gaat niet 1, 2, 3. En vooral niet als je je leeftijdsgroepen hebt.
1: Mm-hmm.
0: Die je dan misschien, je ziet ze zijn misschien daar. En dan heb je zoiets van, wanneer komt mijn tijd aan? Of waarom kan ik dat ook niet doen? Wat zijn mensen? Het zijn vragen die in je opkomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar de bedoeling is hoe je ermee omgaat.
1: Yeah.
0: Dat is het punt. Hoe je ermee omgaat.
1: Hoe de juiste houding hebben. Dus.
0: Hoe zwak je bent, hoe sterk je bent. Om niet af te dwalen van jouw eigen pad. Want we hebben allemaal ons eigen pad die wij moeten bewandelen.
1: Ja.
0: Soms wil je voor een snellere kiezen, want je vindt van hier, ze duurt te lang. Maar het momentje waar je bewust van bent, van nee, er is iemand die me leidt en begeleidt, dan zeg ik liever aan jou dat je rustig blijft op je pad. En dan kom je wel aan.
1: Yes.
0: Ja.
1: Rustig blijven op je pad. En dan kom je wel aan.
0: Jawel.
1: En heb het geloof van dat van een kind.
0: Dat vooral.
1: Yes, dat was het. Zo luisteraars, we hebben een bijzonder mooi gesprek gehad, als je het mij vraagt, met zuster Soraya Donu.
0: Ja.
1: Een echte, lieve, vriendelijke juf. Ik denk dat ik waarschijnlijk ook een van de enthousiaste kinderen zal zijn in je klas. En we willen je bedanken.
0: Ja.
1: Weet je, het was een heel mooi open gesprek. Je hebt aangegeven hoe alles toe gaat. En vooral het laatste. Ik hoop dat we dat kunnen vasthouden.
0: Jawel.
1: Yes?
0: Yes.
1: Dankjewel dat je ingegaan bent op onze uitnodiging. En dat je een mooi getuigenis.
0: Alsjeblieft.
1: Yes.
0: Ik ben ook dankbaar.
1: Mm-hmm.
0: En ik vind het ook... Het is voor mij ook een waardering.
1: Wow.
0: Want het is mijn allereerste keer dat ik een interview meemaak. En natuurlijk komen die zenuwen, die spanning.
1: We hebben er niets van gemerkt.
0: Maar ik heb me ook daarop voorbereid. Ik heb ook alles zoals... U het ook hebt gedaan in het begin. We hebben alles in Gods hand gelegd. En hij heeft het weer bewezen dat hij het heeft geleid.
1: Amen, amen, amen. Luisteraars, dit was het voor deze keer. We hebben Soraya Donu, onze schooljuf, hele lieve juf, in de studio. We groeten bij deze. Gaat u niet weg. Wacht u op het volgende onderdeel. Want dan gaat de pastor dan bidden voor degene die gebed nodig hebben. Als u degene bent die gebed nodig heeft. Nowakagwe. En kent u iemand die gebed nodig heeft. Stuur zo snel mogelijk een WhatsApp bericht. Of een sms'je. Zodat ze ook dit kunnen meemaken. We weten het al. Zuster Soraya zei het net ook. Gebed werkt. Er is geen gek ding die je God kan vragen. En hij zal het voor je doen. Hij hoort ons en hij antwoordt. Ik groet bij deze. Mijn naam is Rasita Groeneveld van de gemeente Betel Opperoom. Tangboom, God love you and we love you too. Dag.

Geweldig interview van zuster Soraya Donu. Van deze plaats uit willen we zuster Donu bedanken voor uw tijd en uw moeite. U heeft ons zeer zeker bemoedigd. En dan hebben we kunnen luisteren naar het nummer Accept This Praise van Sharon Gardner. Het moment is aangekomen om te bidden en om samen in gebed te gaan. U weet, in elke uitzending bidden wij voor uw noden. Bidden wij dat de Heer voor u mag doorbreken. En dat de Heer bijzondere dingen mag doen in uw leven. En ook vandaag in deze uitzending willen wij dat doen. Kent u iemand die gebed nodig heeft? Bel de persoon snel even op. Stuur een WhatsApp, stuur een sms. Zodat de persoon ook kan afstemmen op 91.7 FM en met ons mee kan binnen. U weet maar nooit. De persoon kan zijn genezing of bevrijding ontvangen of een profetisch woord misschien. Ja, waar Gods geest is, is er vrijheid en kan er van alles gebeuren. Laten wij bidden. Vader, we danken u, Heere, dat we ook deze zondag in gebed kunnen gaan voor alle luisteraars. Heere, ik draag alle luisteraars op aan u op dit moment. Vader, en ik bid dat u voor hun mag doorbreken. Ik bid, Heere, dat u ze hun wonder geeft. Ik bid, Heere, dat u ze helpt waar ze uw hulp nodig hebben. Heere, het is mijn gebed dat de zieken hun genezing ontvangen. Dat zij die worden aangevallen door demonische machten bescherming mogen genieten en bevrijding ontvangen. Het is mijn gebed dat zij die voorziening nodig hebben, dat ze voorziening van u krijgen. Heer, en dat zij die gepromoveerd moeten worden, die promotie ook krijgen. Vader, dat zij die liefde en vrede nodig hebben in hun leven, dat ze die vrede en die liefde van u mogen krijgen. God is love. En u bent de vredevorst. Heere, wij danken u voor wat u doet voor de luisteraars van dit programma. We danken u, Heere, dat u trouw bent in het bedienen van ons. We danken u, Heere, dat u de Allerhoogste bent. Dat, Heere, u uw eigen Zoon heeft gegeven, Heere. U uw eigen Zoon, Jezus de Christus, niet bespaard heeft voor ons, Heere. En uw eigen Zoon heeft gegeven op dat wij weer een persoonlijke relatie met u mogen hebben. Vader, op dit moment, Heere, breken we door met gebeden. We breken door met gebeden. We breken door met gebeden. We breken door, Heere. We breken door. Maturiara labo shakita. Manto sokopora aturia. Ikapalia atunama ataseke. Erakupala ataya. Manto sokopala atunama ataseke. Ira Kupala ataya, rababo sokopora turia, rababasa kapala aturia tanamasuka, rabababo shantanamasaya, ikapala aturia. Dank u, Heer. Dank u, Vader, dat u uw genezende zalving vrijzet op dit moment. Heer, Heer, geneest enkele mensen met klachten aan de schouders. Klachten aan de schouders. Schouderblad, klachten en pijnen bij de schouders. Genees en ontvang uw genezing. Ook twee mensen met hartklachten worden aangeraakt op dit moment. Uw hartklachten verdwijnen. Uw pijn aan uw hart, de toestand aan uw hart, het verdwijnt nu. In de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. In de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. In de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. Vader, we danken u voor genezing. We danken u, Heere, dat uw Heilige Geest op dit moment mensen geneest. We danken u dat u uw engelen van genezing released. En vrijzet om de mensen te genezen. Op dit moment, u die luistert, ontvang uw genezing. Ontvang uw genezing. Be healed, be delivered and be set free. Elke aanval, occulte aanval op uw leven, wordt verbroken in de naam van Koning Jezus. U wordt volledig en volkomen vrijgezet van demonische aanvallen en demonische machten in de wonderbaarlijke naam van Koning Yeshua. Vader, we danken u.
Heere Jezus, we danken u. Heilige Geest, we danken u voor wat u doet elke zondag opnieuw. Heere, blijf de mensen bedienen in hun allerheiligst geloof. Amen en amen. Wij gaan luisteren naar het nummer Every Prayer van Israel Houghton in samenwerking met Mary Mary. En daarna ben ik bij u terug.

Yes, en wij zijn weer bij u terug. En ja, we gaan dus eigenlijk de bekendmakingen doorgeven. En to all good things comes an end. En u heeft kunnen luisteren naar Every Prayer van Israel Houghton featuring Mary Mary. En onze bekendmakingen voor deze week zijn, laten we beginnen bij vandaag. We hebben zometeen om 9 uur in de ochtend onze wekelijkse eredienst. En u kunt het nog halen. Als u vertrekt gaat, kunt u zeker nog de preek meemaken. Want wij willen graag kennis maken met u. Zo niet, bezoekt u ons dan volgende week zondag om 9 uur in de ochtend. We hebben volgende week woensdag hebben wij een bidstond. En u bent vrij om deze bidstond te bezoeken. Wij zien u graag. Van 7 tot 9 aan de Matapika straat nummer 6. Volgende week dinsdag, de dag daarvoor, hebben wij een Prophetic Academy, maar bij Nehemia Ministries aan de Fransjepanenstraat nummer 6. En u bent welkom. Er zijn geen registratiekosten eraan verbonden. Dus u kunt ons gewoon joinen om 6:30 in de avond. Yes, en dan zaterdag volgende week hebben we onze dienst voor de jongeren, de Prophetic Youth Army, om 6:00 in gemeente Bethel Oproem aan de Matapika straat 6. Wij hopen u te zien tijdens een van deze diensten. Wij hopen kennis met u te mogen maken. Het zit erop voor vandaag. We gaan eruit dansend op het nummer Better to Believe van Israel Houghton. Van deze plaats uit groet ik u vriendelijk. Mijn naam is Pastor Patrick Botsen en wij zijn er volgende week weer bij u. God bless you. Hans, blow.

Dit is Slim FM 91.7 met nieuws, actualiteiten en muziek. Slim FM, de andere radio.

Restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van zondag 19 juli, gele ertensoep met kip en rookworst, bami met kip, rund lasagne met salade en gebakken kandra tiki. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.